Het bombastische einde van het stuk Nicotina, een balletpantomime in 7 scènes naar een verhaal van Svatopluk Tsjech, opus 7. U hoorde het Brno Staatsfilharmonisch Orkest en de Brno Madrigaalzangers onder leiding van František Jílek. En de compositie was van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Dit programma werd voor u samengesteld door Egbert Randewijk.

Luisteraars, dit is de concertzender met het programma De Wandeling. Op de tweede en vierde dinsdag van de maand duiken wij dieper in de wonderenwereld van de harpmuziek. De vorige keer hebben we u kennis laten maken met Nicolas Boxa. Ja, je kunt zeggen een in de vergetelheid geraakte ster. En ik heb u ook vorige keer verteld dat het ook een beetje een schurk was. Vandaag zijn meest getalenteerde leerling, Elias Parish Alvars. Alvars begon als veelbelovend harptalent en zijn eerste publieke optreden vond al plaats op 10-jarige leeftijd. Jammer genoeg was het geluk zijn familie niet goed gezind, want hetzelfde jaar ging zijn vader failliet. Op 12-jarige leeftijd verhuisde de jonge Elias naar Londen om lessen te volgen bij de illustere Fransman Boxa. Eenmaal in Londen wilde de ambitieuze Alvars graag les gaan volgen aan de Royal Academy. En laat daar zijn docent Boxa nu een positie hebben als harpdocent. Ja, maar zijn ouders konden het collegegeld niet betalen, dus moest Alvars door veel optredens het geld bijeen zien te scharrelen. Zijn talent ging niet aan de beaumonde voorbij en hij werd al snel onder de vleugels genomen van rijke weldoeners. En die wilde maar al te graag de studies van het wonderkind bekostigen. U hoort Alvars graag les gaan volgen aan de Royal Academy. En laat daar zijn docent Boxa nu een positie hebben als harpdocent. Ja, maar zijn ouders konden het collegegeld niet betalen, dus moest Alvars door veel optredens het geld bijeen zien te scharrelen. Zijn talent ging niet aan de beaumonde voorbij en hij werd al snel onder de vleugels genomen van rijk.

U hoorde die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn in de oorspronkelijke versie voor orkest, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder Riccardo Muti. In ons programma Sans Souci, hier bij de Concertzender, samenstelling Wouter Steenbeek.

Welkom bij Zuiver Klassiek bij de Concertzender. Een programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart en eerst Carl-Philippe Emanuel Bach. De oude Bach valt buiten het tijdsbestek van dit programma, maar voor zijn zonen geldt dat niet. Carl-Philippe Emanuel, een opmerkelijke traditie dat we altijd de volledige rij voornamen gebruiken. Hij schreef een groot deel van zijn werk na 1750. Van hem nu Sinfonia voor strijkorkest in A groot, wordt te kennen 182 nummer 4 door Freiburger Barokorkesten onder leiding van Thomas Hengelbroek.

Dat was een mis van Michael Haydn, de Messe Allemande, hier liegt von deiner Majesteit. U hoorde vrouwenkoor Calliope onder leiding van Regine Theodorescu. Later in dit uur meer van Michael Haydn, nu van Joseph Haydn. De Messa Brevis, Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. U hoort het Tulse Knabenkoor met solist en ensemble tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. De titel van de mis, Kleine Orgelmessen van Joseph Haydn.

Dat was de Missa Brevis of kleine orgelmesse van Joseph Haydn, Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. Tulse Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. En dan tenslotte in dit uur nog muziek van Michael Haydn, het offertorium Anima Nostra. Twee jonge sopranen, Daniel Hellman en Raphael Böhm. Verder Andreas Mechler, de jongensalt, Ingrid Kasper Orgel en verder de Zürcher Sängerknaben en Münchener Kammerorchester onder leiding van Christoph Poppen.

Dat was het Offertorium Anima Nostra van Michael Haydn. U hoorde onder andere het Münchener Kammerorkester en solisten onder leiding van Christoph Poppen. Dit was Zwerven door de klassieke periode met vandaag de gebroeders Michael en Jozef Haydn. Samengesteld door Jan Kruid, met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar ons programma Sans Souci. De goede week komt er weer aan en dat betekent, zeker in Nederland, dat er weer overal Matthäuspassies worden uitgevoerd. En stilzwijgend nemen we dan aan dat het om de Matthäus van Bach gaat. Maar passiemuziek houdt niet op bij Bach. Ook in de klassieke periode zijn er passies geschreven. Vandaag hoort u de Passio Domini Nostri van de Pool Jozef Elsner. Hij schreef het werk in 1837, maar de ouderwetse muziek doet denken aan de oratoria van Haydn. Wanneer het evangelie wordt gelezen is het nog veel ouderwetser. De tekst van Matthäus wordt op één toon gereciteerd, zoals monniken in de middeleeuwen al deden. Een gevolg van de strengere eisen die de katholieke liturgie stelde. Voor de cd-opname is het werk al ingekort. Wij hebben verder nog flink gesnoeid in de psalmodie. Toch krijgt u het komend uur een compleet beeld van de ouderwetse, maar uitstekende passiemuziek die deze Pool geschreven heeft.

Het duet voor harp en fortepiano in S van Dussek werd gespeeld door Masumi Nakazawa op harp en Richard Egger op de Broadway Grand Piano. We gaan nu verder met de fortepianosonate 24 in Fis met Richard Egger achter de piano. En als u dit werk zo dadelijk hoort, zal het duidelijk worden dat Dussek zijn tijd ver vooruit was. Denkt u maar eens aan Chopin.

Dat was de fortepianosonate 24 in Vies, opus 61 van Jan Ladislav Dusek. Hij werd uitgevoerd door Richard Egger op een Broadwood Grand Piano uit 1804. In het duo concertant in Bes haalt de componist alles uit de Nademan harp en de Broadwood Grand Piano. Luister weer naar Masumi Nagasawa op harp en Richard Egger op piano.

Dit was tot besluit van dit programma het duo concertant in Bes van Jan Ladislav Dusek. De Nademanharp uit 1815 werd bespeeld door Masumi Nagasawa en fortepianist Richard Egger zat achter de Broadwood Grand Piano uit 1804. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Goedendag, dit is de Concertzender met een uur lang cellomuziek in ons programma Cello en Contrabas. Cellomuziek van Gabriel Fauré. Als we de werken van Gabriel Fauré beluisteren, dan horen we duidelijk allereerst een romantische componist. Maar op het einde van zijn leven sloeg hij een moderne weg in. Dat is vooral te horen in de cellowerken. U hoort dadelijk muziek uit 1880 tot en met 1922. Dat wordt allemaal uitgevoerd door de cellist Steven Isserlis en de pianist Pascal de Voyon. De muzici beginnen met een romance, romance opus 69 uit 1894. Een romantisch werk voor de salon.

De romance opus 69 van Gabriel Fauré. Dezelfde uitvoerende, Stephen Isserles en pianist Pascal de Voyon, gaan door met de Elegie uit 1880. Een heel romantisch, een eigenlijk een meditatieve klaagzang, romantisch werk van Gabriel Fauré.

Eugène d'Albert speelde drie stukken uit zijn opera Tiefland. Hij speelde die aan de Welte Mignonvleugel. En deze muziek is uitgebracht bij het label Teldec. U luistert naar het programma Componist van de Maand. En deze maand is dat Eugène d'Albert. U hoort zijn pianoconcert nummer 1 in B-klein opus 2 met de delen Mäßig, Langsam mit Empfindung, Erstes Zeitmaß, Cadenza en Dasselbe Zeitmaß. Piers Lane is de pianist en u hoort de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ellen Francis.

0: Dat was pianist Piers Lane en de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Alan Francis met een uitvoering van het pianoconcert nummer 1 in B-klein, opus 2 van Eugène d'Albert, componist van de maand bij de concertzender dus. Muziek uitgegeven bij Hyperion. En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.
1: Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Philippe Jaroussky en Carina Gauvin in de operatragedie Niobe op 27 januari. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.
2: Orient Express is er elke donderdagavond van 9 tot 10. Traditionele Oriëntaalse muziek met veel klassieke muziek uit India, maar ook met uitstapjes naar onder andere Japan, China en Iran. Beluister ook het themaprogramma Orient Express via onze website.

Van harte welkom bij de concertzender Dit is Radio Romantica. We gaan het komende uur vullen met orkestmuziek van Ralph Vaughan Williams. Hij is vooral beroemd om zijn orkestwerken. En het leuke is dat je in die orkeststukken vaak het Britse landschap en zijn bewoners kunt horen. Laten we bijvoorbeeld eens gaan luisteren naar de Norfolk Rhapsody No. 1. En daarin kun je twee vissersliederen horen. Liederen van de Engelse oostkust. En die vormen dus de basis van dit orkestwerk. U hoort nu de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydon Thompson.

duo in een bewerking van een deel uit de drie romances voor hobo en piano van Schumann. En dan gaan we nu naar het volgende stuk. Marta Argerich krijgt nu namelijk gezelschap van een andere Argentijnse pianist en ook dirigent, Daniel Barenboim. Ze speelde in juli 2015 in het Teatro Colón in Buenos Aires onder andere de zes etudes opus 56 van Schumann, ook wel bekend als de Sechs Studien für den Pedalflügel. En een pedalflügel is een gewone vleugelpiano die ook voorzien is van een 29-tonig pedaal. En met dit voetklavier bespeelt de pianist als het ware een tweede piano. Van deze zes studies voor pedaalflügel van Schumann maakte componist Claude Debussy dan weer een bewerking voor twee piano's. En die voeren Argerich en Barenboim nu uit.

Marta Argerich en Daniel Barenboim speelden de zes studien voor den pedaalflügel, opus 56 van Robert Schumann, in een bewerking voor twee piano's van Claude Debussy. Het volgende werk van Schumann is voor de ongebruikelijke combinatie van twee piano's, hoorn en twee celli. Schumann schreef het stuk in 1843, maar was teleurgesteld over het resultaat en trok het terug uit de catalogus. Op suggestie van Felix Mendelssohn gaf hij het opnieuw uit als opus 46, in een versie voor twee piano's, waarbij hij de introductie, een tussenspel en twee variaties schrapte. Maar u gaat nu luisteren naar de oorspronkelijke versie van Andante en variaties voor twee piano's, hoorn en twee celli van Schumann, nu bekend als Werk ohne Opuszahl nummer 10.

Dat was een live uitvoering van Andante en Variaties voor twee piano's, horen en twee celli in Bes Groot, werk ohne opus 10 van Robert Schumann. U hoorde de pianisten Marta Argerich en Alexander Rabinovich, hoorniste Marie-Louise Neunecker en de celliste Natalia Gutman en Misha Majski. We besluiten deze wandeling met de bekende drei fantasiestukken van Schumann. Hij schreef ze oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar ze worden ook regelmatig uitgevoerd door een cello en een piano en ook wel door een viool en een piano. Tijdens het Lugano Festival in 2006, dat is het kamermuziekfestival van Marta Argerich, klonk er een versie voor flugelhorn of bugel en piano. En dat werkt ook wonderbaarlijk goed. Luistert u naar Sergei Nakaryakov op bugel en Marta Argerich achter de piano in de drei fantasiestukken opus 73 van Schumann.

U hoorde de Draaifantasiestukken opus 73 van Robert Schumann, oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar hier in een versie voor bugel en piano. En die bugel werd bespeeld door Sergei Nakaryakov. En achter de piano zat Marta Argerich. Het stuk werd opgenomen tijdens het Lugano Festival in 2006. Tot zover deze aflevering van De Wandeling, dit keer gewijd aan kamermuziek van Robert Schumann. Samenstelling en presentatie Niklas Hoekstra en de techniek was in handen van Raf van den Driessen. Tot het eind van dit uur hoort u nog een stukje van Am Springbrunnen uit de 12 klavierstukken voor kleine und große Kinder van Schumann. Oorspronkelijk voor piano vierhandig, maar door Claude Debussy bewerkt voor piano solo. U hoort pianist Jean-Pierre Armengaud.

de Concertzender met een nieuw, nou relatief nieuw programma op de Concertzender. Het programma De Echte Chopin. We zijn bij deel 2 aanbeland. En ook dit keer zit de Hongkongse pianiste Ka-Ling Colin Lee achter de Pleyel fortepiano uit 1848. Allereerst staat op het programma Fantasie, een fantasie uit 1841. Het is een werk dat vergelijkbaar is met een ballade. En zoals zo vaak in de componistenwereld gebruikten de componisten in de 19e eeuw sprookjes of andere fantastische verhalen. We beginnen dus met de Fantasie, opus 49 van Frédéric Chopin.

De berendans van John Field was dat. En dan komen we uiteindelijk terecht bij het genre waar we in dit programma, ja, waar het dan eigenlijk om gaat. En dat is de etude. Ook Field heeft er een paar geschreven. Ze zijn niet allemaal even interessant en het was ook niet makkelijk om er een opname van te vinden. Maar hier komt dan de etude in C groot van John Field dus, uitgevoerd door Pietro Spada.

Etude in C van John Field. Intussen was er op de Europese concertpodia iemand verschenen die een niet te overschatten invloed heeft gehad op hele generaties muzici. De Italiaanse violist Paganini werd vereerd als een popster. Ondanks torenhoge toegangsprijzen waren zijn concerten altijd meer dan uitverkocht. Hij was broodmager, hologer en schminkte zich als Marilyn Manson, waardoor ze dachten dat zijn moeder met de duivel in bed had gelegen. Niemand wist dat toen, maar hij leed aan een ziekte met als symptoom extreem soepele gewrichten. Hij kon in 3 posities spelen zonder zijn hand op te schuiven. Mede daardoor kon niemand anders zo halsbrekend virtuoos spelen. En verder had hij een toon waar iedereen van wegsmolt. Na het horen van dit fenomeen werd virtuositeit voor veel muzici ineens het hoogste doel in het leven, een soort godenstatus. Ze wilden bij wijze van spreken stuk voor stuk de Paganini van hun instrument worden. Robert Schumann hoorde Paganini in 1830 in Frankfurt en ook op hem maakte hij een verpletterende indruk. 1 vergelijkbare ervaring had hij gehad en dat was toen hij Moscheles had horen spelen. Schumann besloot om etudes te schrijven gebaseerd op de caprice van Paganini. 2 series ontstonden er. In opus 3 blijft hij dicht bij het origineel van Paganini en hij voegt bij deze uitgave ook voorstudies, een soort vingeroefeningen. In de tweede reeks, opus 10, gaat hij meer zijn eigen gang en hij noemt ze dan ook concertetudes. Uit opus 10 gaan we nu luisteren naar nummer 2. Schumann was hier zelf nogal trots op. Hij noemde het stuk een Italiaanse rivier die via Duitsland in zee uitmondt. Maar eerst draaien we het origineel van Paganini en daarna kunnen we horen wat Schumann ermee heeft gedaan. Violist Alexander Markov en daarna pianiste Mi Yu Lee.

Etude opus 10 nummer 2 van Schumann, gecomponeerd op basis van de zesde caprice van Paganini. Een werk uit 1833. Een jaar later bereikte Schumann grote hoogte in zijn variatiekunst. Intussen was het hem duidelijk geworden dat hij zijn toekomst als pianovirtuoos wel op zijn buik kon schrijven. Dat kwam door een zelfveroorzaakte blessure aan de pezen van een van zijn vingers. Daarom concentreerde Schumann zich op zijn twee andere talenten, schrijven en componeren. Hij was in die tijd verloofd met Ernestine von Fricken. Haar vader, de adellijke Freiherr von Fricken, was amateurcomponist en hij stuurde Schumann een proeve van zijn bekwaamheid op. Het stuk bestond uit een thema met variaties. Een tijdje later schreef Schumann een beleefd briefje terug. Hij was namelijk niet erg onder de indruk van de variaties. Dat zei hij natuurlijk niet tegen zijn aanstaande schoonvader, maar hij vertelde wel dat hij zelf ook met dat thema aan de slag was gegaan. En die variaties zijn uiteindelijk uitgegeven onder de titel Étude symphonique. Wij gaan luisteren naar het thema en een paar variaties, een opname van Sviatoslav Richter.

Richter met delen uit Schumanns Etude Symphonique. Vooral de laatste variatie die we draaiden vind ik een wonder van schoonheid met die verrassende geheimzinnige akkoorden in de onderhand. Je vraagt je af of Freiherr von Fricken zijn eigen thema nog wel herkende in deze vermomming. Schumann droeg zijn Etude Symphonique op aan een Engelsman. Mendelssohn had in Engeland een zeer veelbelovende pianist en componist horen spelen. 18 was hij pas. Hij heette William Sterndale Bennett en Mendelssohn was zo weg van zijn spel en van zijn composities dat hij hem uitnodigde om naar Duitsland te komen. Daar kwam hij via Mendelssohn in contact met Schumann, die Bennett in zijn muziektijdschrift De Hemel in prees. Ze werden goede vrienden. Ja, en als je dan die naam Bennett leest, dan vraag je je af of die misschien ook etudes heeft geschreven. En ja hoor, enig zoekwerk leverde op dat hij voor Queen's College in Londen een bundel Preludes and Lessons heeft geschreven. En lessons zijn natuurlijk etudes. Hier komen er een stel, gespeeld door Ilona Bruni.

U hoorde 5 Preludes and Lessons van William Sterndale Bennett. Bennett heeft zijn belofte als wonderkind nooit helemaal waargemaakt. Hij was in zijn jeugd zo omstandig bejubeld en daaraan verslaafd geraakt dat hij later last kreeg van onthoudingsverschijnselen. Bovendien componeerde hij voor zijn tijd behoorlijk ouderwets. In het jaar 1831 verschijnen er in Wenen een stel variaties van een jonge, nog onbekende Poolse componist. Reacties blijven niet uit. Eén daarvan is een wild enthousiast artikel van een jonge man uit Kassel. Dat was Schumann. Hij sloot zijn artikel af met de woorden: "Hoed ab, meine Herren, ein genie." Zo begroette Schumann de komst van Frédéric Chopin. Iets later schreef Chopin een reeks van 12 etudes. Net als Schumann rekte hij het genre etude op en maakte er niet alleen oefenmateriaal, maar ook voordrachtstukken van. Clementi heeft Chopins etudes nog net voor zijn dood kunnen horen en hij verbaasde zich erover hoe Chopin verstand en gevoel had weten te combineren. De grote Franse pianist Cortot heeft eens gezegd: "Chopins etudes zijn net zo ontoegankelijk voor muzici zonder virtuositeit als voor virtuozen zonder muzikaliteit." De eerste etude die ik wilde laten horen is nummer 5 uit de reeks. Daarin raakt de rechterhand, als het goed is, alleen maar zwarte toetsen. Hij is bedoeld voor de ontwikkeling van het zogenaamde jeu perlé, het parelend spel. Pianist Boris Berezovsky.

Chopin, étude opus 10 nummer 5 door Boris Berezovsky. We draaien er nog een uit die reeks, opus 10 nummer 6. Een broeierig klinkend stuk in de ver verwijderde toonaard S klein. Dat betekent dat er 6 mollen voor aan de balk staan. Zou net zo goed een nocturne kunnen zijn, vind ik. Harmonisch gaat Chopin hierin erg ver. Vooral als we bedenken dat Beethoven pas 4 jaar dood was toen Chopin hem schreef. We draaien een uitvoering van Louis Lortie.

Chopin's etude opus 10, nummer 6. Chopin droeg deze etudes op aan een collega, Frans Liszt, die ze graag op zijn concerten speelde. We hebben een verslag van Chopin over hoe Liszt ze uitvoerde. Ik zit hier eigenlijk te schrijven, maar ik krabbel maar wat, want in de kamer hiernaast zit Liszt mijn etudes te spelen. Ik wou dat ik het zo kon. We besluiten dit tweede deel van het programma over de piano-etude met nog twee nummers uit opus 10. Pianist Boris Berezovsky, samenstelling en presentatie van dit programma Thijs Bonger, techniek Evert de Kok.

Na Chopin hebben we nog tijd over voor een van de preludes en lessons van William Sterndale Bennett.

Dit is de concertzender met het programma De Zweedse Symfonie. Nu het derde deel met muziek uit 1842 en 1845. Twee symfonieën vanavond. Met symfonieën van Frans Adolf Berwald. Geschreven dus in 1842, de eerste wat we u gaan laten horen. Dat is de symfonie in D grote terts, symfonie nummer 2. De componist gaf deze symfonie de titel mee Capricieuse. U hoort het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling.

De techniek faalt op dit moment even, maar er wordt heel hard gewerkt om de juiste cd op de juiste plek te krijgen en de juiste muziek te laten horen. Symfonie nummer 2 in D grote terts van Franz Adolf Berwald.

Songs of the Clown van Erich Korngold, gezongen door Konrad Jarno en pianist Reinhold Mees. Come Away Death, O Mistress Mine, Adieu Good Man Devil, Hey Robin en het laatste For the Rain. Alle gedichten zijn uit Twelfth Night. Ik vind het wel leuk om het gedicht O Mistress Mine, Where Are You Roaming nog eens te laten horen. En dan achter elkaar van 5 verschillende componisten. Dezelfde tekst, maar een ander jasje. Dit is het gedicht uit de bekende Burgersdijk-vertaling. O mistress mine, where are you roaming? O liefste mijn, waar zijt ge aan het dwalen? Ik roep u reeds ontelbare malen, nu met luid, dan smachtend lied. Vliet ge ook, meisje, op vleugelvoeten? Het eind is toch uw liefde ontmoeten. Welke jongeling weet dit niet? Kom, de liefde kent geen morgen. Lach als het tijd is, want verborgen is ons wat de toekomst biedt. Kom toch, uitstel baart geen rozen. Laat ons kussen, liefde, kozen, voor de jonkheid henenvliet. Then come kiss me, sweet and twenty. Youth stuff will not endure. Erich Korngold, hoorde u al? Nu nog 5 maal. Hubert Parry, Peter Fricker, Roger Quilter, Ernest Farrer en T. Takaido.

Wat mooi toch dat eenzelfde tekst zoveel inspiratie kan geven tot zoveel verschillende dingen. In volgorde van opkomst waren dat Hubert Parry, Peter Fricker, Roger Quilter, Ernest Farrer en de T. Tokaido en hun versie van Who Mistress Mine, tekst van William Shakespeare. In onze programmagids op concertzender.nl vindt u een volledige speellijst om nog eens titels en uitvoerende na te lezen. Ik liet u eerder in dit programma Schubert's versie horen van Who is Sylvia? Bassist Sylvia bij hem. Gerald Finzi gebruikte die tekst ook. En Who is Sylvia is het tweede lied, en ook O Mistress Mine trouwens, die binnenkomt voor een prachtige serie liederen. De Brit Gerald Finzi werkte aan de 5 Shakespeare-liederen van 1929 tot 1942 en droeg ze op aan Ralph Vaughan Williams voor zijn 70ste verjaardag. In oktober 1942 gingen ze in première met piano en in december van dat jaar had hij een begeleiding gemaakt voor strijkorkest. De teksten haalde Finzi uit diverse toneelstukken van Shakespeare. Ik laat u graag deze orkestversie horen van Gerald Finzi, de cyclus van 5 Shakespeare-liederen Let Us Garlands Bring, opus 18. Bariton Stephen Farquhar samen met de City of London Symphonia onder leiding van Richard Hickox. Come Away Death, Who is Sylvia, Fear No More, O Mistress Mine, It Was a Lover and His Last.

Ja, prachtige liederen, heerlijk gezongen door bariton Stephen Farku en de City of London Symphonia met dirigent Richard Hickox in de cyclus Let Us Garlands Bring, opus 18, van Gerald Finzi. In 1938, dus ongeveer in dezelfde periode als Finzi in Engeland, schreef in Nederland Piet Ketting een drietal liederen op Shakespeare-teksten. Piet Ketting is de vader van componist Otto Ketting. Hij gebruikte drie sonetten: Since I Left You, The Little Love God en Music to Hear. De opname die u van deze liederen gaat horen is er een uit de oude doos. Een grote box met LP's uit 1981, de antologie van het Nederlandse lied in de 20e eeuw. Mezzosopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jansen aan de piano.

Met de sopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jans aan de piano in Three Sonnets, een werk uit 1938 van Piet Ketting. De teksten van William Shakespeare stonden centraal in dit programma. Vorig jaar, in 2016, herdachten we groots zijn 400ste sterfdag. Maar we zijn nog lang niet klaar met hem, wel met dit programma. Ik dank u voor het luisteren en dit programma, Die Zank een Lied, is er elke tweede en vierde zondag van de maand.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de tweede aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden of zich hebben aangemeld om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven door een letsel een verdere leven getekend. Een postuum eerbetoon met deze keer aandacht voor de muziek van de Britse componisten William Baynes en George Butterworth. Je hoort allereerst van William Baynes een pianowerk Tides. Het bestaat uit twee delen, The Lone Wreck en Goodnight to Flamborough. En het wordt uitgevoerd door pianist Duncan Honeybourne.

Dat was pianist Duncan Honeyborn met Tides van William Baines. Baines kwam uit een muzikale familie en hij kreeg op jonge leeftijd pianolessen. En vanaf zijn 18e gaf hij pianorecitals als professioneel muzikus. In 1918 werd hij opgeroepen voor het leger, ondanks een zwakke gezondheid. In het legerkamp werd hij ernstig ziek, wat leidde tot een ziekenhuisopname. En de oorlog was inmiddels voorbij toen hij hersteld werd verklaard, maar zijn ziekte bleef een behoorlijk effect op zijn gezondheid houden. En wellicht besefte hij zich hierdoor dat zijn tijd beperkt was en zijn sloeg aan het componeren. Binnen een aantal jaren was zijn oeuvre gegroeid tot ongeveer 150 werken. Veel werk voor piano en vaak geïnspireerd door het landschap van Yorkshire. Hij stierf in 1922 op 23-jarige leeftijd door tuberculose. Een van zijn meest bewonderde composities is The Seven Preludes voor piano. En u gaat dit werk horen nu in een uitvoering door pianist Eric Parkin.

Beethoven, Righini-variaties in D groot, WOO 65. Gecomponeerd in 1790, toen hij nog in Bonn woonde en werkte. Zelf was hij er blijkbaar wel trots op, want toen hij 2 jaar later naar Wenen verhuisde, nam hij ze mee en gebruikte ze als een soort visitekaartje bij uitgeverijen en adellijke personen. En ik vind dat hij gelijk had, want ondanks dat hij pas 20 was, horen we hier hoe rijk zijn fantasie toen al was. Voor het volgende muziekstuk maken we even een sprong voorwaarts in de tijd. We gaan naar 1793. Toen woonde Beethoven in Wenen, waar hij onder andere les kreeg van Haydn. Zijn verblijf daar en de lessen werden betaald door zijn werkgever in Bonn, de keurvorst. Ik lees een stukje voor uit een brief die Haydn schreef aan diezelfde keurvorst. Hoogheid, ik veroorloof mij de vrijheid om u een paar muziekstukken toe te sturen. Allemaal gecomponeerd door mijn dierbare leerling Beethoven, die aan mij is toevertrouwd. Ik hoop dat u deze stukken aanvaardt als bewijs van zijn ijver. Kenners en liefhebbers zullen moeten toegeven dat Beethoven op grond van deze stukken op den duur gerekend zal gaan worden tot de allergrootste componisten van Europa. En ik ben er trots op dat ik zijn leraar ben. Ik zou het alleen erg fijn vinden als hij nog wat langer onder mijn hoede zou mogen blijven, want zijn geld is aan het opraken. Tot zover deze brief van Haydn aan Beethovens werkgever in Bonn. In het antwoord van de keurvorst lezen we dat Haydns brief hem niet had overtuigd. Want hij was erachter gekomen dat vrijwel alle composities die Haydn hem had toegestuurd door Beethoven waren geschreven toen hij nog hoog en breed in Bonn woonde. Ja, Haydn was niet in zijn eerste leugen gestikt. Een van die composities was een zonnig stuk, een octet, geschreven voor de virtuose blazers van het hoforkest van de keurvorst. Beethoven was er zelf blijkbaar wel tevreden over, want hij bewerkte het later voor strijkquintet. Beethoven, octet in S groot, opus 103, dus nu.

Beethoven is een vrolijke octet voor blazers, opus 103. Nog in Bonn geschreven, maar door Haydn leugenachtig opgevoerd als gecomponeerd onder zijn leiding. En er bestaat ook nog een versie voor strijkquintet. We eindigen vandaag met een bij Beethoven nogal ondergesneeuwd genre, het lied. Ze worden zelden uitgevoerd, maar toch heeft hij er bijna 100 geschreven. Een van de allervroegste liederen, hij was 13, is Schilderung eines Mädchens. De anonieme tekst komt neer op het volgende. Wil je dat ik Elise voor je beschrijf? Dan wou ik dat ik een dichter was die haar ogen zou omschrijven als flonkerende sterren aan de winterhemel. En meteen daarna draaien we een trinklied met achtergrondkoor over twee vrienden die het glas heffen en hopen op betere tijden. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand.

Welkom bij de Concertzender, dit is Sans Souci. Onlangs was Jacopo Rusti, een Italiaanse cellist die in Nederland werkt, zo aardig om in onze studio op te treden. Op het programma stond muziek die hij hoogstpersoonlijk had opgespoord in de archieven van Genua. En graaf Federico Taccoli had daar in de 18e eeuw een flinke collectie kamermuziek aangelegd. Deze muziek heeft vermoedelijk in zijn paleis geklonken of in dat van de Doge. In het archief vinden we muziek van bekende meesters als Luigi Boccherini, maar vooral veel onbekende componisten. U hoort nu een duet voor twee celli van Carlo Ferrari, een duo van Boccherini, en ook een sonate voor hakkenbord en strijkers van Gasparo Arnaldi.

U hoorde van Joseph Haydn de paukenmesse, uitgevoerd door Ann Monoisos sopraan, Monika Groop, alt, Jörg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. We gaan verder met Michael Haydn, zijn Missa in C grote terts. Edith Karolyi, sopraan, Emese Tökesi, altus, Peter Gergely, tenor, Peter Serg, bas, vocaal ensemble Cantus Corfinus en het Safaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

van Michael Haydn was dit de Mis in C grote terts. Het werd uitgevoerd door Edith Karolyi, sopraan, Emese Tökeshi, altus, Peter Gergely, tenor, Peter Serg, bas, vocaal ensemble Cantus Corvinus en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Jozef is weer aan de beurt. Van Jozef Haydn een misfragment, Sunt Bona Mixta Malis, Hoboken 22 deel 2. De delen Kyrie en Gloria door het Tulzer Knabenkoor met begeleiding door Ander Bijlsma cello. En daarnaast hoort u Bob van Asperen klavecimbel en Anthony Woodrow contrabas.

0: Dat was tot slot een misfragment van Jozef Haydn en uit zijn Sunt Boda Mixta Malis. U hoorde de delen Kyrie en Gloria door het Tölzer Knabenkoor met begeleiding door Anner Bijls Marcello, Bob van Asperen Klavecimbel en Anthony Woodrow Contrabas. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.
1: Hier is de concertzender met het programma De Wandeling. En vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Fuchs. De Oostenrijkse componist Robert Fuchs wordt geboren in 1847 te Frauenthal. Hij studeerde fluit, viool, piano en orgel, maar ondanks al deze vaardigheden weet hij maar met moeite een karig bestaan op te bouwen als repetitor en leraar. Later verhuisde hij naar Wenen en raakt verbonden aan het conservatorium aldaar. Zijn composities worden aanvankelijk vrij lauw ontvangen, maar Brahms was zeer ingenomen met de schrijfstijl van Fuchs. Onder Fuchs' leerlingen vinden we vele bekende namen als Mahler, Strauss, Korngold, Sibelius en von Zemlinsky. Hij overleed in 1912 in Wenen. We gaan luisteren naar Fuchs' pianotrio in C groot, opus 22, uitgevoerd door Benjamin Frith, piano, Lucy Gold, viool en Alice Norrie, cello.

U hoorde alle allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schief. Ook Georg Händel componeerde zijn suites op basis van dansvormen. Van zijn 8 zogenaamde grote suites gaan we ook weer alle allemandes beluisteren. Ditmaal afwisselend gespeeld door Sviatoslav Richter en André Gavrilov.

U hoorde afwisselend Sviatoslav Richter en Andrei Gavrilov, die de Allemande speelden uit Händels Suites. Afsluitend hoort u Thérèse Dussault, die twee Allemande speelt van Jean-Philippe Rameau.

Tot slot van deze uitzending hoorde u twee Allemandes van Rameau, gespeeld door Thérèse Dessault. Dit was Meester Pianiste. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dit is de Concertzender met Forte Piano. Ook vanavond staat op het programma de sonates van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tegenwoordig is deze componist bijna vergeten en daarom staan we bij hem in deze serie uitgebreid stil. Zijn sonates zijn geschreven vanaf omstreeks 1760 tot en met 1771 en zijn baanbrekend voor die tijd. In de opname die u gaat horen zit de fortepianist Eduardo Torbianelli achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. We beginnen met sonate in A groot.

De sonate in A van Jozef Anton Steffan, gespeeld door de fortepianist Eduardo Torbianelli. Hierna door Torbianelli van Steffan de sonate in S groot.

Sonate in A van Jozef Anton Stefan, gespeeld door de fortepianist Eduardo Torbianelli. Hierna door Torbianelli van Stefan de sonate in S groot.

U heeft geluisterd naar het vioolconcert nummer 2 in D groot door het Toronto Camerata onder leiding van Kevin Mullen met violist Xian Zhao. Een werk dus van Joseph Boulogne de Saint-Georges. En waar Saint-Georges componist en sportman was, maken we nu kennis met een componist-wetenschapper. William Herschel kwam uit Hannover, waar veel uitwisseling was met Groot-Brittannië. Duitse componisten waren in Londen namelijk zeer geliefd, dus zag men hem graag komen. Toch is Herschel het bekendst om de ontdekking van de planeet Uranus. Een wereldschokkende ontdekking, want sinds de oudheid wist men niet beter of er waren maar 6 planeten. En bovendien ontdekte Herschel ook nog de infraroodstraling. Het is daarom niet zo gek dat zijn werk als componist op de achtergrond is geraakt. En toch is het jammer, want zijn muziek haalt een indrukwekkend niveau. Begin deze eeuw werden zijn symfonieën afgestoft door de London Mozart Players. En we gaan dan luisteren naar een uitvoering door hen van zijn 13e symfonie in D groot.

En dat was de symfonie nummer 13 in D groot van William Herschel door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Met een ouverture, een soloconcert en een symfonie hebben we nu een complete uitvoering bij elkaar. De rest van het uur gaan we vullen met een trio van diezelfde William Herschel. Over 2 weken zijn we weer terug, vast niet met zulke multitalenten als vandaag, maar evengoed met briljante muziek die onze aandacht meer dan waard is. U heeft geluisterd naar een programma van Wouter Steenbeek.

Die nachtegaal die zang een lied, een oud Nederlands volksliedje en de naam van het liederenprogramma van de concertzender en ook het enige liederenprogramma op de Nederlandse radio. Elke tweede en vierde zondag van de maand om 11 uur neemt bariton Evert-Jan Nachtegaal u mee naar de wereld van het klassieke kunstlied. Soms staat een componist centraal, dan weer een tekstdichter, een bekende zanger, een jaargetijde of een genre. Alle voorgaande programma's zijn opnieuw te beluisteren op onze site concertzender.nl onder Die Zang een Lied.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 3 van mijn nieuwe serie programma's met als titel Geniale muziekvrienden. Daarin gaat het over de diepe vriendschap tussen Mozart en Haydn. In deel 1 konden we al horen dat de beroemde Haydn enorm veel invloed had op de 17-jarige Mozart. Maar toen kenden ze elkaar nog niet persoonlijk. In deel 2 schudden ze elkaar voor het eerst de hand. Dat gebeurt waarschijnlijk eind december 1783 tijdens de repetities voor 2 concerten waarop hun muziek wordt uitgevoerd. Van Haydn klinken daar delen uit zijn oratorium Il Ritorno di Tobia. In de vorige uitzending draaiden we deze schitterende, heftige muziek die zelden of nooit wordt uitgevoerd. En van Mozart klinkt er een pianoconcert, KV 415. Natuurlijk speelt hij zelf de solopartij. Vooral de finale doet het erg goed en moet zelfs herhaald worden. Hier komt-ie.

Finale uit Mozarts pianoconcert in C, KV 415, Murray Pariah en het English Chamber Orchestra. Dit speelde Mozart dus met veel succes op dat gezamenlijke concert in 1783, waarop hij en Haydn elkaar voor het eerst ontmoetten. Het is opvallend dat Haydn na het horen van dit concert en nog een paar andere zelf nooit meer een pianoconcert heeft geschreven. Hij erkent gewoon dat Mozart dit beter kan dan hij. Terug naar dit kennismakingsconcert. Van Mozart wordt er ook een concertaria gezongen. En die gaat over pijloos diep liefdesverdriet en doodsverlangen. We horen tenor Christophe Prégardien en La Petite Bande onder Sigiswald Kuiken.